Oh, Jamie McDonald left it in the river net voor het Ariana Grande position. State for your get up and go song. Ons moet het eindelijk vertaal. I need help on that. 082-9450-94. We gaan ons het vertaal volgend. Ik moet eindelijk voor Tracy Lang in die handen krijgen. Zij is zo goed daarmee. In elk geval, let's get our voting in. How it works is we've got two tracks, two emojis. You vote using the emoji. The first one is the star emoji and it's for a track called Soul to Soul and a track called Back to Life. However do you want me? This is what it sounds like.